0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
1: 7 text, 2 a.m. Halfway dressed, they're all saying call me up.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio. Just

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een jongen en een meisje op een verjaardagspartijtje in de deelstaat Victoria moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Op een ander feestje in een stad bij Sydney raakten 2 4-jarige kinderen, een peuter van 18 maanden en een volwassene gewond. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het gaat onder andere om de 39-jarige Sarah Khalifa, die in Egypte bekend is van een misdaadprogramma. De autoriteiten namen ruim 750 kilo drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op A1 Radio. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 1:30 PM lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of

0: uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische Rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A-

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal 36.000 euro aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale

0: Vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische Rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio,
0: goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand.

0: Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: AE Radio.
4: AE Radio, goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. We gaan direct beginnen en deze week draaien wij onder andere op CD en LP. Peggy Lee, Dave Brubeck en Toots Thielemans. Maar we gaan beginnen met een live opname van het Montreux Jazz Festival van 1977. Daar speelt mee Milt Jackson op de vibrafoon, Ray Brown op bas, Monty Alexander piano, Jimmy Smith op drums, Clark Terry op trumpet en flugelhorn en Eddie Lockjaw Davis op de tenor saxofoon. Ze gaan een hele lange versie spelen van You Are My Sunshine.

Een geweldige versie van You Are My Sunshine in de vorm van een jam session, opgenomen in 1977. We gaan verder met een hele zwoelige stem van Miss Peggy Lee. Zeker gaat voor ons zingen September in the Rain.

gaan nu luisteren naar alt-saxofonist Paul Desmond, bekend van de zeer beroemde Dave Brubeck Quartet. Hij gaat voor ons spelen I'm Old Fashioned.

Een hele swingende versie van I'm Old Fashioned, Paul Desmond. Paul Desmond heeft jaren gespeeld met de Dave Brubeck Quartet. Wij gaan luisteren naar een nummer van Dave Brubeck. Deze heet Ain't Misbehaving en staat op een CD, verzamel-CD van de jaren 80, 90. Maar Brubeck en zijn quartet waren echt toppers in die tijd. Laten we gaan luisteren naar Ain't Misbehaving.

Een hele lekkere versie van Ain't Misbehavin'. Gezongen door Jimmy Rushing. En het nummer Ain't Misbehavin' is geschreven, of was geschreven, door Fats Walle. Dat was een negenpianist in 1920, 1930. Heeft grote furoren gemaakt in New Orleans.

We hebben zojuist geluisterd naar Peter Beets, Nederlands pianist. En hij was begeleid door bas en drums. Dit is een van zijn cd. Dat heet New York Trio Page 3. En Peter Beets heeft dit inderdaad opgenomen in New York. Het stuk heet Django. Het is een eerbetoon aan beroemde zigeunergitarist Django Reinhardt. Daarvoor hebben wij geluisterd naar Louis Armstrong met een stuk Dixieland. Dat heet Sweethearts on Parade. En nu gaan we naar totaal iets anders luisteren. Dat is een elektronisch orgel. Dat is een Milt Buckner met Buddy Tate aan sax. Ze gaan een geweldig ballaad voor ons spelen van een LP Midnight Slows. Nummer heet Willow Weep For Me.

Een geweldige slow ballad, Willow Weep For Me. We gaan nu naar luisteren naar Colette Wickenhagen. Dat is een Nederlands zangeres. Zij heeft een leuke cd gemaakt in 2003... waar onder andere songs for sale zijn opgenomen. Zij zingt nu I Got It Bad and That Ain't Good.

En met Colette en haar trio zeggen we deze week, dit was Blik op Jazz. Gepresenteerd door Ray Aubrey en technicus Willem ter Haar. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende Blik op Jazz. Tot dan. Bye bye.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325.

0: Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
3: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: En van harte welkom bij het allerlaatste uitzending van het programma Gospel Light bij A1 Radio. Volgende week begint Focus. Met in het eerste uur Nederlands en Engelstalige lofprijs en aanbidding. En ook het Bijbelvers van deze week.
0: Gospel Light, your choice.

En de muziek was van Greg Long met Fate Can Light a Candle van het album Cross My Heart. Dit is de allerlaatste uitzending van Bram Grospeleid. Ooit gestart in 1992 alweer bij een andere omroep. En vandaag dan is het het laatste stuk van het programma, wat zeker een bijzondere uitzending gaat worden. Met straks ook nog het Bijbelvers van deze week over Psalm 118, vers 17 tot 29. En dus uiteindelijk aan het eind ook een echt waardig afscheid van de luisteraars uit de regio. Hier op de Veluwe en natuurlijk ook wereldwijd internationaal. Dit is muziek God van Licht van de Singing in Veluwe.

0: En je hoorde de muziek uit de Zingen in Veenal, God van Licht.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
0: En van die muziek gaan we naar Nederlandstalig. Psalm 65, versen 1, 2 en 3 vanuit de Zingen in Veenendaal.

Het is al 65 vanuit de Singing in Veenal was dat. En wij blijven natuurlijk nog even doorgaan. Dit uur in ieder geval, ook al is het bijna afgelopen voor deze uitzending van het programma Gospelheid van de hele periode. Straks hebben we in ieder geval nog een Bijbelvers van de week uit Psalm 118, de versen 17 tot 29. Maar eerst even kort toch even wat over de uitzendingen van Gospelheid. Want niet ga ik helemaal stoppen, maar ik ga verder met het programma Focus, wat van de volgende week uitgezonden wordt hier bij A1 Radio van 10 tot 12. Alleen voor het programma Gospelheid was voor mijn gevoel geen plaats meer om dat te blijven uitzenden op deze manier, vanwege een bepaalde manier van geloofsovertuiging. En dan moet je bepaalde keuzes maken en die zijn soms drastischer dan dat je zou kunnen denken of vermoeden. 1992 had ik het al over, toen begon het programma Gospelheid bij destijds de lokale omroep Heuvelrug Centraal op de Heuvelrug. Met heren David-Jan Baan, Hilmer Jansen en ondergetekende Erik Veldhuizen als degene die het programma bedacht, maar de naam niet, die werd bedacht door Wijlen Henk Hop. En ondanks dat we nog niet aan het einde zijn gekomen van het programma Gospelheid voor vandaag, want dat is pas even voor de klok van 12 uur het echte afscheid. En langzaam begint bij mij het besef dan ook door te dringen dat het ook echt dan sinds 1992 echt afgelopen is met deze uitzending. En dat is ook wel weer iets bijzonders. Om je dat dus te realiseren als presentator die dit jarenlang heeft gebracht met de boodschap van God. En dan past ons eigenlijk ook dank te brengen aan God. Voordat we straks naar het Bijbelvers gaan, eerst muziek van Talita Nawijn en Via Westra met Dankt, dankt nu allen God.

En van dit lied dank dan nu alle God van Rita Nawijn en Bia Westra. Gaan we door naar Psalm 118, versen 17 tot 29 over het fundament. Het Bijbelvers van deze week. Maar eerst dit, wat er nu aankomt. Zeker ook de moeite waard om daar even stil bij te staan.

0: mentaal? Erfelijk of bewust?
1: Vandaag lezen we Psalm 118, vers 17 tot en met 29. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. Ik zal vertellen wat de Heer heeft gedaan. Hij heeft mij streng gestraft, maar hij heeft me niet laten sterven. Ik sta voor de tempel van de Heer. Mensen die trouw zijn aan de Heer gaan naar binnen. Ook ik wil naar binnen om de Heer te danken. Laat de deuren voor mij opengaan. Ik wil de Heer danken, want Hij heeft naar mij geluisterd. Hij heeft me laten overwinnen. Bouwers gooien soms een steen weg, maar die steen kan juist de belangrijkste worden. Zo worden soms onbelangrijke mensen belangrijk. Het is de Heer die dat bepaalt. Wij kunnen dat niet begrijpen. Op deze dag heeft de Heer overwonnen. Laten we blij zijn en juichen. Heer, help ons en red ons. Heer, maak ons gelukkig. Wij bidden om vrede en geluk voor alle mensen die naar de tempel komen, omdat ze vertrouwen op de Heer. God is de Heer, Hij heeft ons laten overwinnen. Vier daarom allemaal feest. Zwaai met takken en ga zijn tempel binnen. Hij is onze God, Hem moeten we danken. Hij is onze God, Hem moeten we prijzen. Dank de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde blijft altijd bestaan. Wat voor personen, overtuigingen of relaties zijn het fundament onder jouw leven?
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: In Joden Bijbelvers uit Psalm 118, vers 17 tot 29. En daar vandaan gaan we naar Christian Verwoerd met Israël leeft. En dat is ongeveer ook mijn verschuivende overtuiging over Israël.

0: Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: En je hoorde hiervoor Christian Verwoerd met Israël leeft. En dit is Baruch Hashem Adonai, opwekkingslied 269.

0: Baruch Hashem Adonai lied tot 69 bundel opwekking. En zometeen gaan we luisteren naar Ralf van Manen met De Hemel.
1: Gospelite met Erik Veldhuizen.
0: En Ralf van Manen is natuurlijk een bekende artiest. Ooit in het Nederlands en ook in het Engels bekend. Straks nog Engelstalige nummers. Dit is De Hemel van Ralf van Manen.

En we blijven Nederlandstalig. God regeert in dit huis, Charlotte Jordaan en in Salvation met dit prachtige nummer. God regeert in dit huis, ook in de mijne.

En de muziek was van Charlotte Jordaan en In Salvation met God regeert in dit huis. We gaan naar Engelstalig terug. Ook muziek die zeker de moeite waard is, is deze muziek hier op de draaitafel. Wij gaan er dan weliswaar deze keer bijna uit. Straks om 11:55 is echt het definitieve einde. Engels en Nederlandstalig is dan niet meer op de radio te beluisteren vanuit deze studio. Dit is in ieder geval een Nederlandstalige uitvoering met God regeert in dit huis. En soms er nog een Engelstalig nummer daarna dus. Maar dit stukje is toch nog even mooi om dat te benadrukken. Dat voor mij dit een van de belangrijke boodschappen is in mijn leven. God regeert in dit huis, ook in mij.

0: dat was, gaan we naar inderdaad Engelstalig van Matthew West. De muziek van Matthew West die gaat komen is Don't Stop Praying. Vergeet niet het gebed te blijven doen tot de eeuwige God in de hemel. En dat is zeker een boodschap die we ook willen meegeven aan alle luisteraars. Of je nou gelooft in de ene, maar in ieder geval in de ware God. De God van Israël, maar ook jouw God. Dit is Matthew West met Don't Stop Praying.
1: I need a miracle. What's got you barely hanging by a single thread?

En de muziek was van Matthew West met Don't Stop Praying. En dit is Nederlandstalig. En dat is van Kees Kruijnoord en Band. Psalm 68. Gelooft zijn God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Kees Kruijnoord en Band met Gelooft zijn God.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: En van dit lied van Kees Kruijndoord gaan we naar Juanita Duplessis met een prachtig nummer. Als vandaag je laatste dag is.

En de muziek was in het Zuid-Afrikaans. Jonathan Duplessis met Als vandaag mijn laatste dag is. Misschien wel met het programma, maar niet met uitzenden. En zoals de heren wil, ook dit prachtige nummer. Met dank u voor deze nieuwe morgen traditional.

En het eerste uur van het programma zit er zo goed als op. We gaan eruit met Jeruzalem, stad van goud. Van Fredrik Verwoerd, daar gaan we mee uit. En het straks tweede uur is volledig Engelstalig. En ook dan nemen we dus afscheid van de luisteraars om 5 voor 12.

Enzels gezegd gaan we eruit met Christian Voort. Jeruzalem, stad van goud. Jeruzalem, Shel Zaaf. Absoluut voor mij ook een nummer om naar uit te zien. In februari de reis naar Israël. Naar deze stad. De stad die bij mijn hart diep raakt. En ook het einde van Gospelheid is zeker wel iets wat me beweegt. Dit is het einde van het eerste uur met Jeruzalem, stad van goud. Straks na het nieuws, 2 uur.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. De zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: Gospelight met Erik Veldhuizen.
1: En welkom bij de allerlaatste uitzending van het programma Gospelight in de geschiedenis. Dit is het programma nog 1 uur te beluisteren op je radio bij A1 Radio. Met volgende week het nieuwe programma Focus op deze tijd van 10 tot 12, ook door mij gepresenteerd.
0: Gospelight, your choice is right.
1: We openen met muziek van Psalm 112. Het is het van For Him. Nog 1 uur te luisteren dus bij A1 Radio. Gospelight. Sinds 1992 uitgezonden op de radio via verschillende zenders. En vandaag voor het allerlaatst. Met om 5:12 een afscheid. Dit is Psalm 112 met van For Him. Fijn dat je erbij bent bij deze allerlaatste, best wel gewichtige uitzending. Vanuit onze studio. Voor

0: En muziek
1: hoor je van Forhim met Psalm 112. En dat is alweer uit het jaartal 2001. Straks wat nieuwe muziek van Michael W. Smith, maar hier is nog muziek van Pantum. En zij ziet het nummer Turn, Turn, Turn, geen onbekend nummer. En voor ons is er geen terugkeer mogelijk. We gaan niet omdraaien, we gaan opnieuw beginnen met een nieuw programma. Focus, volgende week vanaf 10 tot 12, ook op deze zender bij A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: En na deze muziek van Pam Tummen, Turn, gaan we naar een nieuw nummer. Dit is van Michael W. Smith. Het heet Arms Around the Sun. Dit is Michael W. Smith, dus bij Gospel Light in het laatste uur.

En de meest recente muziek hoor je natuurlijk ook. Dit is Michael Rubius met Arms Around the Sun. En we hebben natuurlijk muziek ook uit het verleden met straks onder andere Amy Grant en Ralph van Manen. Maar eerst deze, en dat is ook van Amy Grant. El Shaddai heet het.

Het blijft een prachtig nummer van Immigrants. Straks een nieuwere, dat is die van het album Heart in Motion. Ook alweer even geleden, maar daarvoor eerst muziek van Ralph van Manen. Met het prachtige nummer Testify to Love. Want Ralph van Manen, dit is de laatste, het allerlaatste uur van dit programma Gospel Light. En we gaan naar Ralph van Manen luisteren met Testify to Love.

0: En de muziek was van Ralph Malen met Testify the Love hier in het programma Gospelheid, het laatste uur.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.
0: En mogelijk herken je het al, dit is muziek van Amy Grant. Het nummer is Baby Baby en het staat op het album Hard Emotion, alweer uit het jaar 1992, terug in de tijd. Toen Gospelheid net begon en dit is de laatste uitzending van het programma ooit.

En je hoorde de muziek van Hard Emotion, het album van Amy Grant. Dat was een populair nummer in die tijd. Baby Baby van Amy Grant, van dit album dus. Ook nieuwe muziek hebben we natuurlijk nog hier op de draaitafel klaarstaan. Maar ja, draaitafels hebben we hier niet meer staan, maar in ieder geval alle digitale spelers. I Wanna Grow Rich. En dat is van Drew P. Een prachtig nummer, moet ik zeggen. En een geweldige tekst van de artiest Drew P. met I Wanna Grow Rich.

0: Paulo. Erfelijk of bewust?
1: En van de muziek van Droopy gaan we door naar Petra met No Doubt. Dit is Gospel Light, het laatste uur.

En muziek was dan Petra met No Doubt. En de reden waarom wij stoppen met deze uitzending is vanwege een verschuiving in de geloofsbelevenis van mij als persoon. Vandaar volgende week dus een ander programma. Het programma Focus, wel door mij gepresenteerd van 10 tot 12. Dit was Petra met No Doubt. Dit is over het geloof in God. Hij is de enige. En dit zijn West King en Point of Grace met I Believe. I believe in the word of God.

Een muziekhoorde van Toby Mink, Faithfully, van zijn single. En onze tijd gaat hard, nog een klein half uurtje. Dan zit het erop voor Gospelites Forever and Ever. Maar natuurlijk niet getreurd. Alle uitzendingen kunt terugluisteren via www.a1mediagroep.nl. Dit is muziek van Zoe Girl en het heet With All of My Heart.

En de muziek die je hoorde was van Zoe Girl met With All of My Heart. Wij tellen onze tijd af op de klok. En dan van de volgende week begint het programma Focus op deze tijd van 10 tot 12 ook door mij gepresenteerd. Maar voordat we er helemaal mee uitscheiden, hebben we nog even een kort stukje om even rustig over na te denken. Een stukje flashback in het verleden, maar meer dan dat. 1992 was het begin van het programma Gospel Light. Destijds op de lokale omroep Heuvelrug Centraal. Op de Heuvelrug dus. En wij zijn nu na die jaren aan het einde gekomen van het bestaan van dit radioprogramma. Het programma is dus voor het eerst gestart in 92 en vandaag de laatste uitzending. Alles komt daarbij een eind. Het enige waar geen einde aan komt is de trouw van God. En ik wens iedereen zijn nabijheid in de toekomst. Ik bedank daarbij ook de oud-programmamakers die hebben meegewerkt aan het Gospelplein in de beginjaren. David Jan Baan, Hilbert Jansen en Edward Steenbergen. En ook de naamgever van het radioprogramma, die te vroeg is overleden, Henk Hoop. Ik heb veel te danken aan mijn wijle ouders. Maar bovenal neem ik afscheid met de woorden: mogen de eeuwige je zijn zegen geven en behoeden en zijn aangeschijn over hem lichten. En wij gaan straks het programma natuurlijk beëindigen. Maar niet getreurd, alles is terug te luisteren op www.a1mediagroep.nl. En later dan volgende week het nieuwe programma met de naam Focus.

En straks nog een klein kort stukje openings- of eigensluitingswoord. En dat mag natuurlijk ook wel. We gaan geen archief meer uitzenden uit het verleden. Dat hebben we in het eerste eerder al een keer gedaan. Dat laten achterwege. Maar vooral de woorden en de muziek zijn zeker het belangrijkste in de uitzendingen geweest van Gospelites, waarbij de boodschap van God centraal staat. En zijn naam moet eeuwig alle eer en alle glorie ontvangen. En ik ben dankbaar voor de tijd die ik heb gehad. De tijden die ik kreeg op radio's, radiozenders in hele delen van Nederland. Via internet, zoals nu ook www.a1mediagroep.nl. En dankbaar ook aan de programmaleiding van A1 Mediagroep. Voor de zendtijd van 10 tot 12. En ook de kerken daarvoor wil ik ook bedanken. Voor de zendtijd die zij eigenlijk daarvoor hebben ingevuld. Voordat mijn programma van start ging bij A1 Radio. We hebben toch op muzieknummers gegaan. En dan is het echt het laatste afscheid nemen van alle tijd en alle luisteraars. Maar één ding, en dat is belangrijk om te weten. Er is één ding om te herinneren. Wees met elkaar. Wees aardig, lief en goed voor elkaar. En denk vooral aan het belangrijkste in het leven. God is de enige heilige. En hij zal over je waken. Mogen dat de boodschap zijn waarin de rest van je leven je mee mag laten gaan. En van dat gezegd hebben, dan gaan we naar muziek van Chandler Moore met God, I'm Just Grateful.

En de muziek hoorde je van Chandler Moore met God, I'm Just Grateful. En dat past mooi bij het einde van zoveel jaren uitzending van het programma Gospelites. En dat gaan we nu ook echt beëindigen. Bedankt voor het luisteren voor al die jaren naar het programma Gospelites. God, boven alle dank. Dit was Gospelites bij AH1 Radio. Graag tot volgende week met het programma Focus. God, dank boven al. Dit is muziek van Rebecca St. James en daarmee ga ik eruit.

0: deelnemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus von Amsberg, de weile echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
5: Chart World draait om de wereldhits.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: De wereldwijde zomertop 3 vandaag in 1996 was op 3. Wannabe van de Spice Girls. Nummer 2, The Fugees en Killing Me Softly. En toen voor de 10e week waren Los Del Rio en de Macarena. De wereldwijde nummer 1.
2: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
1: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. Een wekelijks ben ik gehitst door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijst. En presenteer de Chart Hunt Top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziek tracks van dit moment.

0: World. Alles draait om de wereldhit.
1: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met daarin twee re-entries en ook opnieuw succes voor Olivia Dean. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, die charts en top 30. Maar eerst zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van de Filipijnen. En daar staat op nummer 1 de opkomende hit Ain't in L.A. van Adela. En zometeen gaan we in charts all around the world naar Noorwegen. So,

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Noorwegen. Noorwegen, officieel het Koninkrijk Noorwegen, is een land in Noord-Europa. Noorwegen ligt op het westelijk deel van het Scandinavische schiereiland en grenst aan Zweden, Finland en Rusland. Het Verenigd Koninkrijk en de Faroe, die liggen ten westen aan de andere kant van de Noordzee. En Denemarken ligt ten zuiden. En ook de noordelijke eilandengroep Spitsbergen en het eiland Jan Mayen zijn deel van het Noorse Koninkrijk. Onlangs hebben de Nooren een nieuwe koning gekregen. Koning Harald overleed in augustus op 89-jarige leeftijd. En hij is opgevolgd door zijn zoon Hakon. En dat de muziek. Als je de Noorse charts bekijkt, zie je dat Shaina Sparrow en Shakira en ook Ella Langley in de top 10 staan. Maar de absolute topsong, ofwel de nummer 1 in de Noorse hitparade momenteel, zijn Zimmerman en Björn Edvard met Itak met Daai.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen nieuwe Chartrun, de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks uit de actuele Chartrun top 30. En in deze tussenstand over dit lopend jaar kan ik je melden dat er 5 tracks verdwenen zijn. Dus er is een beetje een grote schoonmaak geweest in de lijst deze week. Verdwenen uit de top 30 zijn Huggle & Salto en Jamaica Bam Bam Bam. Het ligt eruit na 7 weken en 48 punten. Ariana Grande's Pedal na 3 weken en 62 punten. En dan is er verdwenen een re-entries die zeker het verschil gaan maken in de jaarlijst. Zoals Olivia Dean's So Easy to Fall in Love. Het is weg na 42 weken onafgebroken, heeft het genoteerd gestaan. En datzelfde geldt ook voor I Just Might van Bruno Mars. In totaal stond hij 33 weken in de lijst. En de langst genoteerde is Hunter X uit K-pop Demon Hunters en Golden. Het staat nu buiten de Chartrun top 30 na 58 weken. Tot slot nog even de voorlopige jaar top 3. En die is deze week flink veranderd door die entries natuurlijk die verdwenen zijn uit de top 30. Met nu op 3 Olivia Dean's So Easy to Fall in Love met 604 punten en 42 weken dus op nummer 3. 2 K-pop Demon Hunters, Hunter X en AJ en de andere zangeres uit dus K-pop Demon Hunters en Golden. 618 punten heeft het verzameld voor het jaaroverzicht. En 58 weken stond het genoteerd en staat nu op nummer 2 in de voorlopige jaar top 3. En op nummer 1 komt binnenvliegen Bruno Mars en I Just Might met 715 punten en 33 weken. Dus Bruno Mars is de voorlopige nummer 1 in de jaartop 3 over dit lopend jaar 2026.

0: Chartrun. Top 30.
1: Het is nu tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Chartrun Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met Top 30 van 27 BTS en Swim. 24 weken staat het nu in de lijst. Een zak terug dus van 27 naar 30. 29, de eerste nieuweling, Shenga Spiro en Great Expectation. En Cameron Whitegun met Kingdom of Fear, die zakt van 26 naar 28. Nieuw op 27, Carol G en Bye Bye Wow. En Temme Impala en Jenny en Dracula, die dalen van 17 naar 26.
0: Chartrun, nieuw.

0: Top 25.
1: Met op 25 van 21. Vorige week was er nog een repeat hit. En nu daalt het dus alweer van 21 naar 25. Katy Perry in The One That Got Away. Sam Fender, Oliver Dean, Rain Me In. Die stijgen licht van 25 naar 24. En Another and 45 World's Run Talk To You. Die zakken terug van 18 naar 23. 7 vorige week de hoogste binnenkomen. Kitsy en Hootie Fruity. Het is nu gedaald van 7 naar 22. En nieuw op nummer 21. En dat heeft alles te maken natuurlijk met het overlijden van Dolly Parton. Haar duet met Kenny Rogers, Islands in the Stream, is binnengekomen op 21.

0: Art World, wereldwijde album top 10.
1: Met 3 stijgers, 2 staanblijfs, 3 zakkers en 2 re-entries. En dat ziet er dus vol als volgt uit deze week. Vorige week nog 4 en nu naar 10 gedaald. Catesy en The Wild EP. Michael Jackson Thriller gaat van 6 naar 9. Bad Bunny met die Tanema's Foto's. Die stijgt opnieuw door van 10 naar 8. Re-entry op 7 voor Ella Langley en Dandelion. Nu 8 weken in de lijst en opnieuw op 7. En ook opnieuw op nummer 6 vinden we Noah Kahan en The Great Divide. Nu 16 weken in de lijst en dus opnieuw op 6. BTS Aragon die stijgt weer door van 8 naar 5. En van 3 naar 4 gaat Fifi, Bridges en Lost Weekend. Vorige week binnengekomen op 3 en nu staat ze op 4. Olivia Dean, The Art of Loving, die maakt een bijzonder goede week door. Want haar album The Art of Loving die stijgt weer van 5 naar 3. En Ariana Grande met Padel staat op nummer 2. En daar stond ze vorige week ook al. En You Seems Pretty Sad for a Girl So In Love van Olivia Rodrigo is nu voor de 9e week de wereldwijde album nummer 1.

Met op 20 van 14 Michael Jackson, Billie Jean. Stupid Song van Olivia Rodrigo gaat van 11 naar 19 en 22 naar 18. Opnieuw omhoog Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En Dolly Parton, 9 to 5, is binnengekomen op 17. En Olivia Rodrigo's Drop Dead, die stijgt flink door. Ze stond vorige week nog 24 en nu op nummer 16.

Met op 15 bleef staan Milk and Tot in Earrings. De Cure van Olivia Rodrigo die daalt van 13 naar 14. En Olivia Dean, Man I Need, vorige week nog top 10. Toen op 9 en nu op 13 genoteerd. En de hoogste nieuweling is de postume hit van Dolly Parton, Jolene. Het is de hoogste nieuwe op nummer 12 deze week. En Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat, vorige week nog top 10, toen stonden ze op 8. En nu zijn ze gezakt naar nummer 11. George.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zou worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij één man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. De lokale autoriteiten zijn boos en verzetten zich tegen de opvang omdat de haven belangrijk is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave. Het grootste deel ging weer naar huis, maar sindsdien zijn er nog rond de 5.000 migranten achtergebleven van wie een deel minderjarig is. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
4: Chart World draait om de wereldhits.

0: Vandaag, maar in 1996, steeg het van 7 naar nummer 1 in de Nederlandse top 40. Wannabe van de Spice Girls.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World. De radioshow die op de voet volgt. De wereldhits met straks het vervolg van de wereldhitlijst die charten. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de all around the world wereldcolumn. En deze week komt die van Sabine Bogaerts. En die komt vanuit Colombia.
1: John Deventer. Chart World.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Another Drink van Marshmello en Kelsa Ballerini. Het stijgt van 48 naar 33. En nog zo'n hardloper zijn Just Stay en Sam Harper met Just A Little. Ze stijgen door van 39 naar 30. En Criss-Cross Amsterdam, My Oh My, die staat op 28, komende van 35. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeated, die gaan bescheiden van 30 naar 27. Maar een echte sprint trekken Kygo en Max McNow met Take Me Back. Ze sprinten van 40 naar 18. Stella Lefley's Boston, die gaat van 21 naar 12. En dan in de top 10 op 10 van 16, Alex Warner en Fever Dream. En Taylor Swift's I Knew You, die stijgt door van 14 naar 3. En Shanna Spiro's nieuwste hit, Great Expectation, is de hoogste nieuwe op 32.

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100. Met in de spotlights Della, die ook in Duitsland een megasprong maakt. Met haar breaking hit Ain't in L.A. gaat ze van 86 naar 65. En verder gaan naar het H.E. en R&B Ring My Bell. Het gaat van 69 naar 57. En Katy Perry's Legendary Lovers gaat van 61 naar 48. De classic hit van The Neighborhood en Sweater Weather die stijgt van 60 naar 30. En Dance Track Tripping van Bunt en Mapai die ging vorige week met een megasprong van 64 naar 25. En nu gaat die van 25 naar 17. En in de top 10 gaan hard Werziens Helden en Poen Hier en Blind. Het stijgt door van 12 naar 6. En Paula Hartman met Swine Poent is de hoogste nieuwe op 25. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin 4 nieuwe binnenkomers. Op 23 staat voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse top 40 Dolly Parton's Jolene genoteerd. En rapper Milo laat het lukken met Alleen Jij is de hoogste nieuwe op 24. En verder zijn gestegen Alex Warner's Passenger. Het gaat van 29 naar 22. En de hoogste nieuwe van vorige week, Barre Minimum van Roxy Dekker, die stijgt van 20 naar 14. En in de top 10 stijgt van 16 naar 10 Great Expectation van Shanna Spera. En Ella Langley's Chosen Texas die stijgt verder de top 10 in. Het gaat van 10 naar 8. Tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland. Met op 3 blijven staan Summercam en Shimmer David en Mo Money Mo Haters. Huggle en Moving to the Sun die stijgt van 4 naar 2. En Shakira en Runa Boy die blijven voor de 10e week de nummer 1 van de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België met op 3 van 14 Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Arnon Blommaert en de Nederlandse zangeres die meedoet aan de nieuwe reeks van de beste zangers Zoë Levi, die stijgen weer van 6 naar 2 met Tranen van Goud. En Shakira en Bruno Boy, Die Die Die, die blijven staan op nummer 1 daar in de Ultra Top 50 in België. Het is de top 3 van de Nederlandse Top 40 met een top 3 die licht in beweging is gekomen. Met top 3 van 2, Huggle & Salto en Jamaica, Bam Bam Bam. De Wassa Magnetic die gaat van 3 naar 2 en Shakira en Bruno Boy met Die Die Die zijn nu voor de 11e week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.

0: Chart World, nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek van Miley Cyrus, Base Pursuit. Wat ook de titel is van haar nieuwe album, wat op 18 september gaat verschijnen. En de Chart World Surprise Track is Pursuit van Bente. Vorig jaar was ze een van de verrassingen van de beste zangers. En ook met haar eigen muziek weet ze altijd te boeien. Na de track 1, 2, 3, wat een hit werd, is ze nu uitgekomen met Pursuit. En dat is deze week onze Chart World Surprise Track.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartsworld met het vervolg van de Chartsworld top 30. En we zijn aangekomen in de top 10. Met daarin 4 staanblijvers, 2 zakkers, 4 hardlopers. Waaronder de wereldstijger van deze week. Met op nummer 10 blijft staan Stella Lovely en Boston. Temper City vorige week 12 en nu naar 9 met Self Aware. En Mr. Know-It-All van Teddy Swings, die stijgt weer opnieuw door van 16 naar nummer 8. En Alex Warner met Fever Dream, ook een notering die opnieuw het goed gaat doen in de wereld. Vorige week 19 en nu naar 7. Het is de wereldstijger van deze week, Alex Warner en Fever Dream. En Katie met Animal, die blijven staan op nummer 6. Chart.

0: Chartrun.
1: Chartrun.
0: Top 5.
2: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 4 Temme Impala en Loser. En vorige week nummer 2 en nu naar 4 gedaald. Ella Langley en Chosing Texas.
0: Chartrun. Chart update.
2: En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update. Met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 5 nieuwe. De eerste nieuwe is op 29 Shanna Sparrow en Great Expectations. De tweede track is de track Bye Bye Now van Carol G. Ze staat nieuw op 27. En door het overlijden van countrylegende Dolly Parton vorige week zijn veel mensen opnieuw naar de muziek gaan luisteren. En hebben ook wereldwijd radiostations veel aandacht besteed aan het heengaan van Dolly. Wat heeft geresulteerd in 3 entries. De eerste op 21, Islands in the Stream. Wat een duet is met Kenny Rogers. En ook 9 to 5 is nieuw binnengekomen op nummer 17. En Jolene van Dolly Parton is de hoogste nieuwe op nummer 12. Dan de hardlopers en de wildstijgen. Dat zijn op 18 van 22 Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Maar ook de zangeres die voor de 9e week de wereldwijde album nummer 1 is. Olivia Rodrigo zit met Drop Dead weer in de lift. Het stijgt van 24 naar 16. En in de top 10 gaan hard Temper City en Self-Aware. Dat gaat van 12 naar 9. In de 15e week gaat ook weer omhoog van 16 naar 8. Teddy Swings, Mr. Know-It-All. En nu 27 weken in de Chartrun top 30. Alex Warner en zijn wereldwijde hit Fever Dream. Het neemt de sprong van 19 naar 7. En is deze week de wereldstijger.
0: Chartrun top 3.

0: Hard World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de Chartsen top 3. Met op 3 blijft staan Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. Moving to the Sun van Huggle, Amelie, Angel en Ulzardati, die stijgen van 5 naar 2. En de soundtrack van deze zomer is nog steeds Die Die Die van Shakira en Bruna Boy. Het staat nu in 17 landen op nummer 1. En in onze eigen wereldhitlijst de Chartsen top 30 blijft Die Die van Shakira en Bruna Boy nu voor de 11e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Colombia en is van Sabine Bogaerts.
0: All around the world, wereldcolumn.
2: Welkom bij de Colombia-verhalen. Mijn naam is Sabine Bogaerts en sinds 2014 woon ik in de prachtige Colombia. Om precies te zijn in hoofdstad Bogota. En elke maand vertel ik iets over mijn leven hier of over iets wat er gebeurt in Colombia. Of over leuke nieuwtjes of juist wat minder leuke nieuwtjes. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat op 10 augustus, dus drie weken geleden ongeveer, Er een best wel zware aardbeving is geweest in Colombia. Een van de zwaarste in de afgelopen 100 jaar, kun je zelf zeggen. Die heb ik zelf natuurlijk ook meegemaakt. Ik was thuis, ik lag nog in bed. Ik ben dus uit mijn bed getrild. Maar ik moet eerlijk zeggen, afgezien van dat je naar buiten moet, het alarm gaat af, het is vervelend, altijd een beetje angstig. Was dit zeker niet de zwaarste aardbeving die ik hier heb meegemaakt. Maar het was voor Colombia zelf wel een van de zwaarste aardbevingen dus in heel veel jaar. We zijn nu 3 weken verder en er is een hoop nieuws en een hoop dingen gebeurd. En ook, ik ben net vorige week teruggekomen uit Cali. Daar ben ik op vakantie geweest. Dat is een van de zwaarst getroffen gebieden, een van de zwaarst getroffen steden. Ik had deze reis al staan en ik heb besloten deze niet stop te zetten, zeg maar niet te annuleren. Want Colombia heeft toerisme namelijk heel hard nodig op dit moment. Juist op dit moment, ook in de getroffen gebieden. Want ook daar gaat het leven namelijk gewoon door voor de meeste mensen. En die moeten ook geld verdienen en die zijn heel blij met toeristen. Dat heb ik ook meerdere keren gehoord van mensen. Fijn dat jullie je reis niet hebben afgebroken, et cetera. Dus voor iedereen die luistert en die denkt van, ik wil naar Colombia, maar ik ben niet helemaal zeker gaan. Colombia is heel groot, je kunt zelfs naar bepaalde gebieden waar dus de aardbeving veel effect heeft gehad. Zelfs naar Cali dus. En Colombia is zo groot dat in de meeste gebieden kun je gewoon reizen zoals normaal. Nou, eventjes een update over de aardbeving. Er zijn 312 mensen overleden. Meer dan 4000 gewonden. Er zijn nog steeds mensen vermist. Meer dan 200. En in totaal zijn er echt heel veel mensen getroffen. Echt bijna 300.000 mensen getroffen. Dus mensen die bijvoorbeeld hun huis kwijt zijn. Er zijn ook bijna 30.000 woningen volledig verwoest. Er zijn bijna 300 gebouwen ingestort. Meer dan 134.000 woningen beschadigd. En er zijn best wel veel gemeenten getroffen, namelijk 470. Nou, telt Colombia, is natuurlijk een heel groot land, het telt heel veel gemeenten. Best wel een grote impact heeft dit gehad. Het epicentrum lag in Chocó. Dat maakt het nog een keertje extra heftig, want Chocó is een van de armste gebieden, of misschien wel het armste gebied van Colombia. En daar zijn minder doden gemeld, of heel weinig doden eigenlijk, in vergelijking met andere plekken. In Cali bijvoorbeeld zijn 132 mensen overleden. En Pereira is bijvoorbeeld ook heel, heel zwaar beschadigd. Ook veel mensen overleden. Maar Chocó, dat is wel echt een dingetje. Want Chocó is een regio. Je moet je voorstellen dat het is een heel uitgebreid gebied met heel veel vegetatie, heel weinig wegen, veel water en dus heel veel armoede. En daar kun je dus niet zomaar komen. Het is dus heel afgelegen. Het zijn heel afgelegen gebieden. En dat is natuurlijk helemaal niet handig voor hulporganisaties bijvoorbeeld. Dat is dus nu ook echt een beetje het probleem. Nu op dit moment, 3 weken later, en dat zal ook nog een hele tijd doorgaan werken. Want ja, de noodfase is voorbij, maar ja, die gaat nu naar humanitaire hulp en materiële impact, et cetera. Dus mensen, heel veel mensen zijn hun huis kwijt. En daar in Tsjerkoy is het zo afgelegen dat, dat je daar mensen die kunnen daar niet zomaar hulpgoederen gaan brengen. Want er zijn gewoon heel veel gebieden zonder wegen. En ja, er is dus nu is dus de focus op die wederopbouw. En gelukkig zijn er heel veel mensen die daar die hebben gedoneerd. Heel veel NGO's in Colombia die hebben geholpen en die nog steeds helpen. Er zijn grote artiesten zoals Shakira bijvoorbeeld die veel gedoneerd hebben. Dus dat is heel fijn. Ook de luchthavens werken weer. Ik ben naar Cali gevlogen. Naar Cali dus gereisd met het vliegtuig. En alles werkt daar gewoon normaal. Ja, dus het is echt nog een kwestie. Het is dus nu echt een kwestie van wederopbouw en de grote schok voorbij komen. En ja, het interessante van Cali was, ik heb heel veel de vraag gekregen van, heb je daar veel gezien? Dus heb je daar veel gezien van de aardbeving? Ja en nee. Ik heb ik heb een paar ingestorte gebouwtjes, huizen gezien. Maar eigenlijk heel weinig, want het meeste is ingestort meer in het zuiden van Cali. En daar zijn wij niet gekomen. Wij zijn vooral in het. We zijn er wel doorheen gereden waar we wel dingen hebben gezien. Maar we zijn vooral in het centrum geweest en in andere delen van Cali. En je ziet wel overal beschadigingen. Dus ja, heel veel gebouwen, huizen, die zijn afgesloten met gele linten bijvoorbeeld. Er zijn een aantal musea zijn gesloten, dus daar kun je niet naar binnen. Het archeologisch museum bijvoorbeeld, daar hadden we graag naartoe gewild. Maar dat vond ik best wel, ja, vond ik wel heftig om te zien. Dat gewoon de hele gevel was, ja, was half ingestort. En een heel mooi oud historisch gebouw. Maar ook andere gebouwen waar bijvoorbeeld een halve muur is ingestort. Of waar er allemaal bedradingen, weet ik het allemaal, uit het dak is gekomen. En ja, je ziet wel heel duidelijk schade als je naar Cali gaat. Maar het is niet zo dat heel Cali in puin ligt. En gelukkig maar. Maar de impact is alsnog wel heel erg groot. Want ja, zoals ik zeg, er zijn 132 mensen overleden in Cali. Maar daarnaast zijn ook heel veel mensen hun huis kwijt. Want wij hebben bijvoorbeeld een vriend opgezocht die in Cali woont. En zijn ouders bijvoorbeeld. Het appartementencomplex staat nog overeind. Maar er mag niemand meer in, omdat het instortingsgevaar heeft. Dus die mensen, zijn ouders, die zijn al 3 weken mogen ze dus niet naar huis. Al hun spullen zijn daar natuurlijk nog. Dus die hebben in nood zeg maar hun huis moeten verlaten. En die hebben gewoon niks, want die mogen hun huis niet in. En dat is één verhaal. Maar er zijn dus duizenden mensen met hetzelfde verhaal. Dus die niet hun huis meer in kunnen. Het staat nog wel, maar ze kunnen er niks meer mee. Zoeken ander onderdak. Sommigen komen naar Bogota om hier een tijdje te verblijven. Totdat ze weer naar huis kunnen in Cali. Et cetera. Dus dat is een beetje hoe je de impact ook moet zien. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat het heel. Ja, dat het in Colombia. Dat heel veel mensen blijven helpen. En dat de wederopbouw een beetje soepel gaat verlopen. Dat zou heel erg fijn zijn. En ik sluit af met een liedje van Shakira, een van de nieuwste, Algo Tu heet die. Geniet ervan. En nogmaals, heb je de reis naar Colombia staan of heb je die in je gedachten? Kom zeker naar Colombia. Dit is absoluut geen reden om weg te blijven, want de Colombianen hebben je nu juist heel hard nodig. Nou, heel fijn weekend en

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim anderhalve week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

5FM en op 106.8FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het

0: worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de vijfde plek. De Fransman Pierre Gasly staat vooraan en start op pole position. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Voorafgaand aan de race op Monza reed Lightning McQueen uit de tekenfilm Cars een rondje over de baan. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïnse president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om van Bommel alleen maar geel te geven, vindt van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de vijfde plek. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 11:55 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten

0: Woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Er wordt gekeken naar de manier waarop ze zijn vertrokken, vooral wat betreft niet nagekomen diensten aan klanten. Het vertrek zou met een grote reorganisatie te maken hebben. Zo'n 10% van het personeelsbestand wordt geschrapt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. De huidige baas van de Wereldvoetbalbond staat onder druk nadat hij beticht werd van onder andere machtsmisbruik, zelfverrijking en het eigenhandig nemen van beslissingen. Afgelopen zomer lekte een plan uit waarin Infantino aandelen en rechten van het wereldkampioenschap aan private investeerders wilde verkopen. In april kondigde Infantino aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen en dat is nog steeds het geval. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij die gesprekken zijn ook vertegenwoordigers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aanwezig. Witkoff en Kushner kwamen eerder vandaag met de trein in Kiev aan. De Amerikanen moesten vannacht van Rusland naar Polen vliegen en daarna urenlang in de trein zitten omdat er Russische luchtaanvallen op Oekraïne gaande waren. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende

0: Minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog twee uitbarstingen plaats. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal. Lokaal.
3: AE Radio.
4: AE Radio. Goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

het randje van de top 20. De nieuwe single van Ellen Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met uit Australië, Matt Geiger en Stringby.

De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes, de nieuwe single van Max McNown, heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify-playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Jason L.

Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij. Verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on
1: Alabama.

Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Me One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan één van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Lainey Wilson en John Mayer.

vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we de tweede uur met de Mighty Roadroller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrij kwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal, waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot

0: A25 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

regional breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraaksingle heet Blame It On The Whiskey en is deze week de Mighty Road Roller.

aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift. I knew it, I knew you. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Dutch New Country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer Note to Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, de beste New Country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

0: welkomen Black, White en zijn doorbraaksingle Bad on That. 2 uur lang met hits from the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.
1: Hey, it's 9 o'clock.

Nummer 1 Country Airplay uit 2021 voor Luke Bryan en Waves. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Op nummer 30 deze week, hier is Russell Dickerson en Bort.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. Ex-nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex-nummer 1 op 7. Gestegen van 8, heet How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. En dat betekent...

blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en Sada Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Red uit 2021. En Watch Her Country Song. Groetjes, hoi!

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim 2 keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse Hitzakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiase hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

Luisteraars, allemaal een hele goede avond. Ja hoor, we zijn er. Tot de klok van 9 uur is het natuurlijk H1 op z'n Hollands. En wat kunt u doen, luisteraars? Als u eraan mee wil werken, dan kunt u ze doorbellen, uw groeten en verzoeken op 033 246 0101.

weten we dat ook gelijk weer natuurlijk. Ja. We gaan lekker door met de muziekluisteraars. 033 24 60101.

Wij gaan niet naar huis toe. Nee, dat zei ze net nog. Hè? Nee, nog niet, zei ze. Nog niet. Maar dat kan maar zo, hè, in deze chaos. Ja. En vooral als ze dit zingen.

Luisteraars. En als er geen verzoek komt, dan hebben wij nog wel wat te zoeken natuurlijk. En vroeger had je koeien met gouden horens. Ik weet niet of je die tijd nog kan of kent. Tegenwoordig lopen ze allemaal horenloos. Want die gouden horens hebben ze daar allemaal afgetrokken natuurlijk. Maar deze gaan

Nou, de koeien met de gouden horens, daar had ik het zo over. En ik zeg, wat vind je er nou van, die koeien met de gouden horens? Toen kreeg ik dit antwoord.

0: Ja, en dat heb je dan allemaal. Zonder hemdje, zonder handjesje, zonder broek.
1: Geef mij maar de schuld van alles wat je wilt. En daarna dan een nacht om het goed te maken.
2: Ze zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: En luisteraars, wat krijgen we nu? Wij krijgen de Nederlandstalige top 10 weer geheel verzorgd. En natuurlijk wordt het nu gepresenteerd door Anneliese.
1: Met op nummer 10, Thomas Bergen met Als ik de keus had. Op nummer 9, Yves Berendsen met Verlangen. Op nummer 8, Donnie en Robert van Hemert met Fisherman Friend. Op nummer 7, Marco Schuitmaker met Loesoe. Op nummer 6, Team Rush Hour met Wesley Klein en Brees met Dans voor mij. Op nummer 5, Django Wehner met Bachata Balilando. Op nummer 4, Joey Nicolai met Tino de Varano. Op nummer 3, Rutger van Barneveld met Zomer, Zon en Strand. Op nummer 2, Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En op nummer 1, Justin de Wild met Cheerio.

Cheerio. Ja, ja, ja. Hij staat weer op nummer 1. Justin de Wild. En natuurlijk werd hij ook deze week weer geheel gepresenteerd. En natuurlijk samengesteld door onze eigen Anneliese. Ja.

Het chic idee, altijd goede zin. Als je wat rare dingen uit doet, en dan moet je natuurlijk op het matje komen als je rare dingen uitvreet. En dan ga je gewoon dit zingen.

0: campagne voor u.
1: Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner.
0: En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs.
1: Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat 2 keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim 3/4 van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

0: Welkom terug voor het tweede uur A1 Ops van Hollands. En luisteraars, wij zijn natuurlijk benieuwd wat we deze week op ons bord krijgen. En dat gaat niemand minder vertellen als Evelien.
1: Ja, dat ga je helemaal goed.
0: Ja, vertel eens, wat hebben we allemaal in de aanbieding deze week?
1: Ja, dat zal ik het even zeggen.
0: Ja.
1: Ik had er eigenlijk nog niet zoveel aan gedacht voor vandaag.
0: Je was nog niet helemaal er aan toe, zeg maar.
1: Up to date. Nee, nou, we hebben de spinazie en sla.
0: Ja.
1: Dat lijkt me wel... met spekjes en...
0: Ja.
1: En ui.
0: Spinazie met spekjes en ui.
1: Nee, sla.
0: Oh, sla.
1: Oh. Dat snap jij ook wel.
2: Ik snapte de combinatie ook niet helemaal, hoor. Spinazie en sla.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar spinazie of sla. En sla, daar doe je spekjes in, zei je. En komkommer en weet
1: en
0: ik wat.
1: Een uitje
0: erbij.
1: Eitje. Helemaal lekker vindt, ja.
0: Ja, nee, helemaal.
1: Allemaal.
0: Ja, en spinazie natuurlijk. Popeyes food. Maar wat gaan we voor vlees erbij serveren?
1: Een carbonaatje.
0: Die is altijd wel goed, hè?
1: Ja.
0: En is het dan een varken of een runder carbonaatje?
1: Varken.
0: Een varkenscarbonaatje.
1: Ja.
0: Ja, dan ga ik toch liever voor zo'n schnitzel eigenlijk. Maar goed, dat is ieder zijn smaak.
1: Ja. Nou, een carbonaatje met handvat is ook wel lekker.
0: Ja, dat is waar. Maar wat ga je dan bij die spinazie doen?
1: Ik ga je ook een runderlapje bij doen. Dat is ook altijd lekker.
0: Oh, ik dacht, je gaat er een balletje gehakt bij van 2 uit een kilo
1: kan
0: bij
1: doen. Kan ook.
0: En dat, maar goed, daar ga je dus ook een stukje rundvlees bij doen.
1: Ja, vind ik tenminste zelf wel.
0: En die zet je 's ochtends op de pan en als je 's avonds van mijn werk terugkomt, dan is hij wel gaar, zeg maar.
1: Ja, dan moet hij gewoon uit elkaar vallen.
0: Ja, precies. Dan is hij wel op z'n lekkerst. En wat doe je in die spinazie? Ook een eitje?
1: Ja.
0: Of doe je er nog iets anders doorheen?
1: Een beetje paneermeel.
0: Ja, precies.
1: En een beetje notenmuskaat erop.
0: Ja.
1: Dat is ook altijd wel lekker.
0: Beetje zout over de schouders.
1: Ja, niet te veel, anders dan loop je bloeddruk omhoog.
0: En dat ga je dan met aardappels eten, neem ik aan, hè?
1: Ja.
0: Wat voor aardappels eet je eigenlijk?
1: Ja, tegen, nee, je hebt nu al de nieuwe, hè?
0: Ja, ja.
1: Dus dan nemen we die.
0: Oh, je neemt de nieuwe aardappel?
1: Ja.
0: Ja, die zijn wat lekker. En neem je dan een kruimige aardappel of een beetje een plakker?
1: Nee, een kruimige.
0: Een kruimige aardappel, ja, die prakt wel lekker, hè?
1: Ja. Ja.

0: we zijn echt Nederlands, hè? Lekker prakken, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Heb jij nog een voorkeur even...
2: Ja, en dan een beetje lekkere jus erop.
0: Oh, een beetje jus erop, ja.
1: Ja,
0: oh,
1: dat heerlijk. Ook altijd wel lekker.
0: Ja, maar die jus die kwam eigenlijk van dat rundvlees af... wat de hele dag op het vuur stond, hè?
2: Ik weet het.
0: Die is het lekkerste, hè?
1: Ja.
0: Ja, ze zijn niet meer...
1: Lekker, nou, het is ja. Ja, niks.
0: Het water begint er weer te stromen, hè, in de hoeken van de mond.
1: Ja.
0: En ja, als we dat allemaal naar binnen werken, wat is ons toetje dan?
1: Ja. Ananas, dat is wel lekker.
0: Ja.
1: En sla met een aardbeidje erin.
0: Maar dan
1: een banaan.
0: Oké, en de yoghurt dan?
1: Ja.
0: Hey, en die ananas dan gewoon compleet, hè? Niet uit een blik, hè?
1: Ja, nee, niet uit een blik. Gewoon vers.
0: En verse ananas.
1: Lekkerst.
0: Ja, ja, en dan krijg je natuurlijk ook die vraag die ik bij Aard ook altijd deed stellen. Hoe kun je nou zien of die vers is?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nou, dan zal ik
1: ben geen groenteboer.
0: Nou, dan zal ik je op weg helpen. Dan moet de kop, zeg maar, die moet vers zijn. Als je hem op de kop kijkt, dan mag die niet bruin zijn, want dan is die niet meer goed.
1: Oké.
0: Weten we dat ook gelijk, hè?
2: Het kroontje bedoel je?
0: Het kroontje, ja. Het kroontje moet vers zijn.
2: Oké.
0: Daar kun je het aan zien.
1: Helemaal op de hoogte.
0: Ja, hè? Nou, dan zou ik zeggen van geniet van het lekkere eten deze week.
1: Ja, dat zou wel lukken.
0: En dan spreken wij elkaar volgende week weer.
1: Ja, is goed.
0: Oké.
1: Okay.
2: Doei.
1: Doei.
0: Ja, dat was natuurlijk niemand minder dan Evelien voor de groente- en vleestip van deze week. Ja. En we gaan er zeker van smikkelen. Dat weet ik zeker.

Goed, en de volgende muziekluisteraars is van Donnie en Robert. Nou, ik wou zeggen, hij duurt wel even hoor.

En de volgende plaat, luisteraars, die krijgen we aangeboden van Henny. En het is voor het hele A1 Amsterdam-Hollands team. En hier zijn de tijdbrekers, moet ik zeggen, met Rosemarie.

Marlijne de Klein. Maar een leuk cafeetje. Daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

0: Zo, de beentjes die zijn weer helemaal los, zeg maar, van de vloer. En ja, we hadden het straks over Wim Sonneveld. Ik zong dan dit liedje.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ik een blauwtje. Maar meestal krijg ik wel een bot. Want de dames zijn nieuwsgierig. Mijn koffer gaat dan van het slot. Mijn toeter komt dan snel tevoorschijn. En de dames zijn dan blij verrast. Vanwege al die mooie klanken. Ik ben tegenwoordig heel toonvast.

Hij is opgehouden met zijn getotter, hoor. Maar goed, de volgende muziek die wij gaan draaien... het plaatje Frans-Duits gaan we draaien voor Sabine Herman en Anneliese. En dan krijgen we al aangeboden van Evelien.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers, ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal rechtse Alternatieve voor Duitsland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een busongeluk op het Kaapverdiseiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De radicaal-rechtse Alternatieven für Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken 900 miljoen dollar op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan 2,3 miljard dollar aan opbrengsten. Het is de vierde Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken 900 miljoen dollar op, en dat is sneller dan welke film ooit. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht, met volle tribunes en volgeboekte excursies. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht, wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Fraser. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.
1: Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik 's avonds niet huil? Hoe weet je dat?

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar, toen 1,7 miljoen.